bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrenn. Mann, wat ik bidore wat ager kan.

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrenn. Mann, wat ik bidore wat ager kan.